0: ormai. Tot i paia en mai stalrà, en i vol que bat mai fou mac en mai.
1: Meubelmaats Kapaye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio, Bok TV.

Radio. Een Afrikaanse boer en geleerd door my pa, dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor, het sy wen of verloor.

En ik weet, ik was altijd. En ik hoop een dag als ik jou weer zien, zijn mij die bokken van die hemel wijs. Ik heb mijn hart gelost daar in die bos langs een voetpad op nooit.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Lekker bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

van Jan en Zuk, verhaal der jaren van ons stoutgaard blank. De zorg draven van een mond tot de oren, tot vandaag schreef Willem en Zuk.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wijs. Wat een omsteek.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Natisha met de N. Goeiemiddag en welkom bij die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my Natisha, ek en jy keier saam tot en met 2 uur toe. Dit is altijd een groot voorreg en heerlijk achter die microfoon. Dankie aan Lulu, sy is morgen weer terug en net na my, natuurlijk, soos gewoonlik, soos oudergewoonde, Triple H deploy. En ek moet sê, vanoggend toe ek uitgestap het, het ek myself een klein bykie misgis met die weer. Sy is bezig om my weer om die bos te laai, die Kaapstad vandag. Want ek kry een bykie koud soos wat ek hier sit, maar ek moet sê, ek is een van die mense wat baie vinnig koud kry. Ek kry verskrikkelijk vinnig koud, en denk jy nou ek hou van koud kry? Nee, dit is nie een van my gunsteling dinge om te doen nie. Dit is definitief nie een van my gunsteling gevoelens in die wereld nie. Nee, ek hou nie daarvan nie. Maar nietemin, ek gaan jou lekker warm maak met al die lekker muziek wat ek vir jou het. Simple Minds, Don't You, Christine en Bella met Winter in die Kaap. O nee, verseker meneer Chris. En Bernice de West met, hey, ek is nie jou ex nie. Ok, maak nie die deur achter jou toe as jy loop. Moet nie dat jou voet raas nie. Gaan net, ek is nie jou ex nie. En dan is dit donderdag, wat beteken is diere donderdag. Wat beteken Dr. Nico is saam met my in die atelier vandag, en vandag gaan ons weer bykie vraagies beantwoord, so as jy enige vraagies het oor jou troeteldiere, of as dit van jou vraagies gemis laas week, asjeblief stuur dit nou in, so dat ek daarby kan uitkom met hom, want daar kom so baie vraag in vir hom, en ek het hom letterlijk net vir soos a paar links hier, so, dis net 1 uur, en 1 uur voel so baie, maar het voel so min. 074-2989, as jy enige vraagies het oor jou troeteldiere, asjeblief stuur dit nou deur, so dat ons vir Dr. Nico kan vraag, so draai hier aankom. Baie opgewonde vir hom, baie groot dinge wat vir hom ook voorlee, soos het gedink vandag, kom ons help jou vandag met jou vraagies. Simple Minds, Don't You, en Winter in die Kaap, Christine en Bella, ek is Natisha, goeiemiddag en welkom.

kaffer nie. Ons is jou productiviteit en werkruimte vernoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat rechtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: niemand soos
1: Posduif, niks vergelijk. 22 minute voor 3, goeiemiddag. Jy is by Wolk Radio. Hoop het gaan baie goed met jou op hierdie donderdag.

0: legendarisch via jou op Volker Radio 99 FM. Het is Modern Talking.
1: Hey, kijk aan nou uit je mee.
0: Shimmy, shimmy, shake. So die uitloopspan is Jan en Monique, as ook Reinhard, so om die tot en met slags 6 uur vanavond, as gevolg van die burgemeester, so bykie gaan gesels met sy simmelkast, so ons moet die luisteraars likie gaan gevindig klaar kry vandag. Jy wat voorstel wat hier gekom, nie maar goeie is nie.
1: Sisi Jan.
0: Okay, wel, as ek nou moet eerlijk wees, ek gaan nie doekies omdraai nie, ons wil weet vir die luisteraars likie, vir die week, wat wil jy by sit, wat wil jy uithaal, ons het die drie dames, wat op die ruitrip gaan, en hulle elke net hulle kook, en ons het die muziekstel, dis basically dit.
1: Ja.
0: Ons iemand wat sê, maar wat is die doel vir die ruitrip?
1: Ek denk dit is dalke wel ding wat ons nooit gedink het om buiten te voeg nie, is waartoe gaan hulle en hoekom gaan hulle soen toe?
0: Die voorstel is, dat Dali gaan vir sangcompetitie, maar ek weet nie of ek dit wil bijvoeg nie.
1: Soos, ek hou daarvan, maar dit voel vir my, dit moet soos belaglik wees, soos een sangcompetitie in Port Wilse Kerksaal.
0: Want Tian het gesê, Mali is getrouwd, Pali is gesky, Dali is single, vir natuurlijke redes. So dan kan dit een wegbreek wees vir Pali, om een ander man te vind.
1: Ja, my weet Pali soos nou gesky. Of nou net uitgevind, al man het al gelos.
2: Jo, dit gaan een wille trip wees.
1: En die girls probeer nou...
0: Ja, dit is nou...
1: Saamspan.
0: Dit is
1: Polly nou... Polly moet nou uit haar donker kool uitgelig word.
0: Polly wants to crack her. Herself a beer. Okay?
1: Oh, man.
0: Genichtig. Okay. laat weet vir ons, wat kan ons bijvoeg, 074-2989, Johan Ferreira stand by, hopelijk het die man al geland, die is verder van de hoofd van Henry Versace.

0: Devils Fantasties met die beloofde land net hier op Bok Radio, Bok TV, die tweede uur, 21ste Mei 2026. Een baie propvolle program vanavond, een bykie vroeger, en natuurlijk, indien jy nou net ingeskakel het, het ons lekker die rugbymanne hier gehad, Philip Snyman, die hoofafrigter van die Blitsbokke. Maar nou, fokus ons op lekker op Vernon Barnard hier, en een bykie vroeger het ons die splinter nieuwe liedjie van hom gespeel, Belofte. Ach, wat een mooi liedjie, Vernon, dit is aan prachtig, yes, like it.
1: Thanks man, waardeer.
0: En nou gaan ons bykie vir julle verder vermaak, want Vernon Barnard se guitarist, hy sit hier in die linkerkant, Jean Maak, een baie talentvolle vervaardiger, en Vernon gaan nou lekker vir ons sing. Waaroor gaan hier die liedjie?
1: Ja nee, dit is een baie bekende song, ek het dit so langklos gedoen en toe ek weet ons gaan kom en een geleentheid kry, toe sê ek wil graag weer Make You Feel My Love van Adele doen. Dis iets wat ek, toe ek destijds begin het, nogals gereeld gedoen het, en minder die laaste tyd. So, dis net vir my ook een speciale geleentheid, met die wete wat Jean-Marc op die gitaar doen, en ja, weer eens, kom ons sê net vinnig vir mense, muzikante, as julle een vervaardiger nodig het, hier so in die area, gaan asseblief na hom toe. You won't be disappointed.
0: Daar sy.
1: So ja nee, lekker Make You Feel My Love.
0: Daar sy, soos hulle sê, die verhoog is nou jylle sin.

Nou ja, toe kwart voor 10, net hier op Bok Radio, Bok TV. Waar begin een mens? Wel, jy begin, Brent, by die begin. Weer eens, heel eerstens, baie dankie aan allemaal wat lekker vanavond geluister het. Time flies when you have fun, het Philip Snyman bykie vroeger gesê van, dit is so lekker gegaan met hulle in die heel eerste uur, rugby, net op 'n donderdag in die heel eerste uur, Philip Snyman natuurlijk, die hoofafrigter van die Blitsbokke, baie, baie dankie, ons weet, het 'n baie besige skedule, en ook baie dankie aan Philip van Koller, natuurlijk die RSD, Rugby Skills Development, lekker billiekie rugby, en hulle wys vir jou, hulle maak jou alles touwys. Tweede uur natuurlijk was dit gewees, Vernon Barnard, wat lekker hier kom keier het saam met ons, lekker twee splinter nuwe liedjies wat hy bekend of vrygestel het. Een van sy liedjies is natuurlijk Belofte. Ach, en wat 'n goeie hartsmens daai Vernon Barnard. Sy pa was hier gewees saam met sy vervaardiger Jean-Marc Meyer. Nou ja, toe van my kant af, tot ziens, lekker slaap, ons keier morgen aand weer, morgen natuurlijk baie lekker jou garagepartykie van 7 tot en met 10. Van my kant af, lekker slaap, soet wees, ek los jou met Wiesner, met Mia, jy, en ook een bykie Jean Boucher en Tashay, sy site. Tot ziens, lekker slaap, en geniet jou vrijdag.

0: grootste verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Ook Radio. Ook TFV.
4: Ek besluit, toe ek my oop maak vanoggend om anders te kyk.

toen die grond, die oorsprong van mijn herkomst, en waar vandaan ik kom, en waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrek. Is je bezig om te leven, of is je bezig om te sterven?